0: Nee, natuurlijk niet.
1: Every
0: Ages first, that would be awesome.
1: okay.